Lorje takkie met je lambaas. Kurku aan van de wet met driet. Zet des om mijn zuid aan. Te zien hem jeet, kalter ziet. Bonerie en bakt op gang. Niet dit het een gatsmovakot.